0: mór am angach chéile fáilán an isismasú?
1: Osáú sé ní bhfuil ben nachhfuil. Bhíhide treimáil treim mai le mangaí hí chrún hí an gráin ag maithe a rúnt mar híidir sé athach mar deile beidir gúte treim nó agus tá chuhfuil treim dínta dgan tú neangatain mecin bag beidir beidir álach le álach an meis sin tá meis mór an sin chointíúte. So go nar an thafis a brechasstechan dénne sé cynnal mála. So nar a ha a chrón ver sé meach sa sa tein bre teile sé ige hí po mí a snega an neanga chu tíimpplair me fi ráin ag mahead a rúnte. Sin an fáding te mátar an mátar treim.
2: Nís thomuid siúlaládaach be nach agus a techa dtíon dar na techan seo. Cehí a teach se?
3: Johaiteis bu dononcail go maithair, caiú an 1960. Bhí cean go na báid mhór a fadó aige atá bethe nús Canrí Rosmóc.
4: Bhí bod Chanraí nó an St Patrick a tuairt lásta se scaile go Rosmóc le blianta fada le díal sa siopa an sin agus le hábhar a chune le muintear chu namara, agus bhíoh siad tuairt múna go háran freisin ar nói. Marierti go minic bíad na báid na luirithe ag an am agus bíad a tholaair muintear Chonamara agus muinte na nilan amach an gósta.
3: Bhí cheanna le petín mhairtín mí dis tuair bethe ranna trochanna dheanatá siad na báid a bhí tuair an stuff ag na siopaí ag an am. A siad na báid a bhí gaiad dhéana an obair ag an am an áit na luirchaí na féin an inne ar an na bóirí.
2: Joe White, is a bhí sa teach seo, Russia Post?
3: Bhí, agus fé chláán ag go héin.
2: Agus ar tóigú mór an gasir sa teach se meistar a mór an nach bán?
3: Bhí cear na cúgar an bhé an, ia, bhí mé cear na cúgar. Is, sa dreinirú seo caite, na an gus stair mór, chuir an ectúrtana chuidig an rúb.
2: Á,
3: se. Chuir an nairun.
2: Á, se.
3: Chuir sa gwein sa stair mór a bhéin, bhí stair mór aistach.
2: Agus tá an teach se is teach Johaitis agus an teach bé
3: Tí dreceáid.
2: Tá péire chu bultar chéile, cheappa go meach spás idir an dáthaach agus níl anseo chuir be tá teach Johaitis agus
3: dreceáid mar a chéile. Ach bhí gaiil le chulachan lena chéile stethe níl antras.
2: Agus tá teach eile an sin tí thuas chó sin, ce leis teach tí thuas chumasta?
3: Tí thuas.
2: An cean sin?
3: Cean mór sin.
2: Cean mór sin.
3: Sinna tí bheachlú sí.
2: Sí bheith le bhharcha sin?
3: Ie.
4: Techa tá sách mór a gompraid le cead a haulafa go háchas déir ar lán. Seo tám bheith le bhharcha sin a ríist.
1: Ó tá bhí bartíán, mar dira bhí trí chumra martíán. Is cistan sá chumra sníachtar. Bheitha da tar tana tí chrátin is mar dira. Teach mú bhahar nis tá chuide gan dín fuadí á ag ein neimsir. Ogus tá tí náttila bhenseach halim. Tí jo bhaitis ag dí sé sin. Tá sé sin é tá chuide an díon fuí.
3: Os gomandar san seo tí Johaiti. Nes ní ó mu de séachan sin amach goan mar bheit te riscí góra.
2: Ó Patrick chun teach se go hálan.
3: Baint a chuigin na
2: tro? Ó, ó, ach bran ar seo. Ach an lecinn seo mar áhla acab. Is si sé stoigh sé sin fuór.
3: Ia, ní ra an loiad mu leabú ó féhí chu a bhí acabáin. Is ní fearplas á. Ag tú ceanna le cupn sin is cin deidir.
2: Ó se.
3: Is sé sin ghéigi. Ní daon.
2: Ó se níhéan si gan gan na pail. Ó, is brála an teach se. Spéil an teach eile freisin nach tá Tá sé se difriúil
3: na bhfuil. Tá sé difriúil, ó difriúil, tí gul, cwm pér lein teach a cwp. Tá sé se difriúil
2: tí. Níachan tú a se.
3: Ó, no, no, no. Sein fála gúl a rúf, a mech rúf fwer te brean a go hálnit. Ní fwer pleis alin seo.
2: Bain in county, gyda as fresh, nam county mor, chwyd. Fan siwmr sio mor, stan teach sio mor,
3: O, teach mor fi'n sio. Ac ti'n cysyn o'ch tan.
2: Fas e awr, ac ti'n teach sio awr, ni ac yma teach os leis yn hama.
5: get to drop.
2: Open class, I could more kill in the will.
5: I get to.
2: Wow.
5: I get to. I get to Shinin, the Shinin, we hope for how and Naru. We all law there. I get to. The law of it on the right, the law of it on the left, the Burka. Hashed Achen Kirkon, grind a little saucer.
2: Tasha in the hut, Tasha Foss on.
5: We paid a coupon at Nissan Kit, the Hungry Young.
2: We paid a cabaret in the London Pedis.
5: No, we paid in Chukatina, we paid. Wie das schon ich holle
2: ach ach ich habe sich in sagt dir der kann noch sagt dir der kann noch genommen hast du noch
5: hast genommen der kann nur jetzt schon wieder die ihr rot die hat dir hier hier na
2: Wexford Schleifer und Thief
5: das ist schon schon an der Stoi der kostet in mir mehr ich das schon schon la probably 70 80 years old yeah
1: yeah ich will zu gehen an mil te gaan aan een grain lehie in de jaan. Dus dat denk ik maar grain het fresh met er. Was ga geranuske met lehie 24 hours. Was schin en schin met er. Maar de hoek jaas he has het je vals. Wat is het? Zo gewoon een schin koelte met er. Nieuw raketo, nieuw kapas in. Was schin via een t-shirt en hij wil er schin. Ik heb het gehad aan de Ik heb het ook gehad aan de Maar ik heb het gehad aan de hele aan. Ik heb het gehad aan
2: de hele aan. En heb je het
1: gehad aan de machine? Oh, niet ook. Ik heb het gehad aan de diplomaten en militair. Ik heb het gehad aan de hele aan.
4: Ach, een Russische die heeft gehad aan de Russische, Erin Ilan.
5: Ik heb het gehad aan de Russische.
2: Maar je hebt het gehad aan de Russische?
5: Ja.
2: En was het?
5: Ja. Dolocht in Ierske going back in them days as Begur shain healthy in Thompson not nil shay healthy in you.
2: Ach, will ain't hubber fear Ierske in Ilan?
5: Ha.
2: I will?
5: Ta.
2: Hubber a wine?
5: Was it not yannick mudla shagarach? Uh-huh. 1959, yann tavern so. It's like you cochal uwerich like yafa, lemwaginberg yafa, but bukid in Ierske. Isn't he going back?
2: Is kid the young ones put in ma mestu, mar is queenum lerche din kin cham la vij an a fushke, kyan gon the colochti morish of in such an a fushke, gus vishu the gunni rogger bay and tishke, a healing screw fushke ma ta.
1: Ta ishke, ta ishke madera, ma ta ishke mahan, aber man to ishke as kari inch madera, as polo hangari in that imach, kifog, shin as ar, sarash in lehi, yoni in na ishke glan. Maar ik moet je naar een heel ander stiekem toe. Maar ze zijn er ook ergens. Maar ik zou er ook iets hebben met Amsterdam. Niet we gaan de schijt leggen in patiën in. Beter in de lekkerig bij de gargon tiel. Het is dat een. Maar daar uit naar me gaan tijd de vals gaan. De glocht gaan aan. Snel, wat doen ze?
2: Kent voor je Rudy Kassele gas en elektric?
1: Nieuwe met een jaren elektric in een jaar. Ik heb een patina. Dat is een ring. Rubbishen de lamonium. Of is het ook een lamon? Ga maar daar. Met een nadine patina lamon. Ga haar chest. Hun al vriend stil. Ook zijn chin. Dan mag niemand het test aan. Ga haar. Hoog allemaal. Geef een manager met een productie zwarm. Geef een gochel. Dat is nu hij gaat niet meer kateel. Nu hij gaat stoppertje.
2: Mechar
1: gaan ik in te ver kun je al zoolen er botsen en tamer vaat. Oh ja, ja. Niet een gal, ja, anders niet een gal dat zoolen met de rechnellen. Naar
4: Agus als rudan nach woorsied lectures rieven in Ilan. Kent het dus uit sied nur het zimme salus en lei.
5: Oh, lampje jalo. Agus vind teliak. Agus. A dan ga horbelis er in de laatste getilly dimmetje aan de duster. Ni han go lech. Yeah. Oh, vi han sol sa de tilly. So in regular lamp on chanon, wiki vi on, wik. So I gas a little the lovely here, never to do, dar da suas. Ach, di gina tala hi, kapui hi maan. Na hir an the side track.
2: For she'd barley gas, is do is na shaska di, ba?
5: I go down ik na gas in this, probably 60, 65 or 66. One year on your tad, I was in half the egg and all. Vi ach kukurak up and was a hallway bag. Het is veel gemocht. Wanneer je het als lijn hebt, dan heb je het stof. Dan heb je het stof. Dan heb je het stof. Dan heb je het stof. Ni han na

0: Ach, mi sé an an budgel gas úsaj.
1: Ó, jó, dí, dí, agus budgel bög búivínta na canna bögga. Níad na budgel vóra.
0: Cúil a miad, kellar gas.
1: Kellar, tá sé tún hart a góna. Tá sé tún hart a góna. Fáinni kú vinnim a chan tórni.
0: Jé.
1: Dyn an áttí gaf na kárka kó.
0: Á, dí, úsak. Á, sá sé tán.
1: Fáinni kú vinnim. Ik doe online.
0: Oh shit.
1: Nou, het is een spiestoof, want je kunt zien online wie gaat er steken in zelfs.
0: Een kistje nog een show? Mondje wie een kistje nog
1: een show? Nou, stevig een kistje nog.
0: Ah,
1: hoe college is een show?
0: Oh.
1: Ik denk, most in them days, er is tinnen wie er kookt.
0: Oh, stuk erbij.
1: Party, ik kom daar in them days, is er tinnen.
0: Ja.
2: Ryan wel, ga ik je laten testen aan de vrije kachelloijers of wie een potje.
3: Nee, je moet dat je jukad maar jara ook nog patine het nog geladen dus dat een maar jara deren patine hoor er ride get hoor er ook zijn schen de hoog als zo wonen maar jara zo goal screen los maar schen ook naar het disappear naar de beads gun rod was de beads gun wonen ieder harlacha ever aladen nu ever alag ah ach zo parle door Sint Vanchen, Vanchen Madera, and Rita Lloyd, the Kutilogan stuff, Patina Shah, Akube, Guben, was at Aber the Madian, the Patin, Stirma, Birti, Wicked, at a Turnavahain. Aber Pedicunia, the Apocad, Gundere, and the Chalagon, Honyashen, the Kurhidian, Idrut, Lahia Alcart, was at Yara, Bertha Naschke, even the Nashiguan said, Yemuar Hele, Bertha stuff that distilled. Na Siguan. Mae'r Siguan hyn o'ch chi'n marad sian ni ych siamach mar hyn.
2: Mae'r sy'n fach sy'n bwysig o cwnnol yn stwff na chro chlodio chi yn y stwff byg ni'n lag. Y rhaid ti'n gymach yn turn y fideon tog i rolod?
3: Fans o'ch mwy dweud, fans.
2: Fans.
3: Se, chiapyn ni'n sgwr gymach os fel elgwr y fan i ys, chiapyn fans mae'n dweud.
2: Y rôl tŵ tŵs y ffotor i of?
3: Dôl, dôl.
2: Fyrsia blastog?
3: O, dat is een loodje, een loodje. Ja, ben ik kom maar bijgewerkt gedaan. Dat mag ik hoort jou. Dat is een inzicht gekoop. Ja, ben ik bijgewerkt daar met de weg. Ik denk maar voort wat ik in de orde kent.
0: Bro, kreeg je een stoeg een naam?
1: Oh ja, ik kreeg een loodje gekoop.
0: Ach, stoeg je kreeg je het een lijst in je eeg zullen frissen? Kom maar lijst te bot zien?
1: Wel, kreeg je hem zo'n zijn moeheid aan mijn gaas. Spoon again, geen regen gespoon again. Hefe, chod ti siw croshae ti e. Nid y chwl o'r tresw o'r chwl ti e. Nid y caint y bern medrson le i gas o'r thomsyn. Siwr o'r yn poti ni. Sy'n hefe chod baby byg crocholo, fi ti'n cas o'r o'n y fi. Hei!
0: Ach, ys ddwy ffresin, chwl yma ffresin hana, gynnwysig eich siad yn ffotsin le na behi?
1: O, na fwy, eich ar bor le hi behi. A bwyr, fi blion on fi bwlon o'i maer bwdo gyn. Ho blion, so cha sgan le nes glwch on chan le. Agos, dig o ho. Pawl dig o le hi eich ar siad. A chwi me maer a sratod pwyti no. Oedd hyn i'r 3-6 ni'n mynd ar fi'n bwlon o'r bwdeg yn yr hart. Dwi'n mynd i cael gyda ni'r sgenlen, you couldn't believe, gyda gyda ffwsgyd, mae'r dwi'n chan pawl wedi gyda ni'n tebeg, gyda wach sian bwlon.
0: Y mi eich ein was y bwtyn gyda mwca? Ni'r chwl mae'r
1: ddiw? O, ni'r rhaid yma ddiw wain y twrtyn.
0: No.
1: Ni'r
0: rhaid yma. Mwca na cerca, beth
1: hi'n mwyn hefyd, nhw'n cwyd? Vi lärde dig in. Vi känner åga i din arm och ställer nilla. Ni står på. Ni står på kvällen. Ach, jag glöj. Och så tog så fatt. Hej, hej, det är så grann och kallar. Jag glöj, jag får sagt.
2: Is omi sgeil y fian fwy'n bwtyn. Agus hawlwn gyr omi sgeil ele y thaig mwyntyn yn ilan nach glisfyr y rhywf gydio ar yn radio. Agus siant gwyl sgeil ta on gyr fior i dy ogol gan un siwch ta by.
1: Elan game will be on

0: Gardín agus tá na chalíní ag súgra gach lá ann agus we were ag swinom faoin teidal ar an dluisce and we like we cúpla an bheith ar ar ceann ach tá na chalíní sin oh Fairy Island you know so we said Corgi Fairy Island an tanim ar an dluisce so
1: Dus je ziet enem, je ziet schelling begalen. Nog eens belag aan wil nee, hij enem goed. Ben je dokkers gaat hij tijdelijk weer groeien kan dat meen?
0: Ah, ja, dat is aan het jacker. Ja, we were extreme between like just Tracy Ryan, Ryan O'Donnell, Partenag, Sarani, but you know. Bina the na Kalini ig over crew go crew fresh and they're extreme of couple idea so
1: She Honig Shad Nisla Annabro, Fairy Island, Agus Bishop Bachola Tranola Mora, Chapin, Agus Stephen, Agus Gary, Agus Porik, Agus Sabina. Ben no catching a hauling. Not if she goes to take a sheikh log, will she be no gomorlish?
0: Oh, time, on it to no gomorlish, yeah. Like big on Kyol, Gabra, Agus, big Kupla Arani, Gomsa Freshen, so yeah, Lacoon of Day, big she, arouse their fad, so.
1: Bij je kan thuis. Nu is het zo gelijk als een pisje nelle. Kijk, het gaat zo beneden zo.
0: Ta kooplerine le nou en is aan Cade Cown is Fairy Island en aan Thara Cown is Down for the Gallon. So kooplen partner freshen achom Ryan. So
1: maar ver Ryan, dat u komen geloer kiel. Maar dan moet ik op de fakkel geel gaan Well, Casa Shank Oldren, you loud as Helena, Casa Shank Oldren. Can you hear emotion?
0: For a meal. So, three, two, four.

Amir geestig le graniet, bin hier dinne le dianil en hier schatte via gescheiden krit nu en klaarsig lesnes rang of pras nu mutel, mutel le wiekischen. In maheri da haruge pras nis dianil neer de schatsk die feines Chris Warner in der koop, da klaarsig Vien voru ta hos glasen te noide, but sin skillere. Hemsen, vise sin simul vise anekne, vise noche schachtner baljuga sin wig. Agus nir vore se baskrieger seik, neadr kietse dojag nur degen de derter, nir neadr isro de kreen norsen. Se pisa vanele, ein oas van portin, dosen fiebere, da heintren sa e granietz.

Tony McMahon, agus James Kelly, Gwivenson, agus Leo, Shud, Tammy, Takuchundir, and Chlar, Gwim, Gach, Rahar, Gachena, agus Flash on the Heron, and Lafellan Toll, Lanatir, who was on Deering, agus Tasrum, Migamot, Cogalir, that Dear Mamma Hondesa, Tirichma, Gahar, Hochil, Martra. Tamme kriech nulish en buin slide, ik pies a curly hele kofenig. Tasselung meg schachten ontrug geleer, meg een eimscher gema. Gachene saval had al zoals gebeel verstensen, le coltus agus, laura agus, meg shit geleer saaste, agus shit geleer over savin son. Remi de rieste down te hele de heen zich hoing maar bek. Kriech me kjoel gum roi verieste, de schachtig logan sa herad in de welt. De nacht eere willig. Iwa, slaan bio.